van woe zo'n verzekering komt en woe dat arbeidde deed. Nu wel we over meer leren van wat dit met God te doen heeft. Een mens zal niet zeggen dat God aan een verzekering voor dat beest je leed heeft. Mensen doen God beschuldigen voor alles wat in de wereld passiert. Dat is nog immer zo geweest van de aanvang van deze wereld. Als God Adam en Eva hem gode bracht, zei hij dat ze zullen niet van dat vrucht van boom eten dat in de met van den gode weer. God zei ze worden gestorven, want ze van eten deden. God deed dan niet verzekeren, zoten deed. Maar nu checkt wat ze te zeggen hadden, als ze gezindigd hadden. En God aan door wij een vraag deed. Dat zijn eerste Mose 3, 19, 23. En de Heer God roepte de man en zei, waar bist u? En hij zei, ik hield die hem gode en ik had angst, dus ik nog dich weer. En dan verstuk ik mij. En hij zei, nou, wer zei die dat u nog dich wirst? Hast du van den boom geeten van den ik die zei, du zust nicht davon eten? En de man zei, en de vrouw die du mij geeft met mij te zijn, zij geeft mij van de vrucht van den boom en ik oot. Dan zei de Heer God tot de vrouw, wat is dit dat du je donen hast? En de vrouw zei, de slang beschommelt mij en ik oot. We zijn hier dat God niet met de verzekering te donen had. Hij wist wat passeren wordt en hij had Adam gezegd dat hij zal niet van dat vrucht van den boom eten. Als God aan door wijn vroeg, dan wordt de schuld op een anderem geschoven. Adam beschuldigt God dat hij aan de vrouw gegeven had die hem verleid had. En de vrouw beschuldigt de slang. Dat is wat mensen nu ook nog doen. De schuld wordt op een andere geschoven. Veel mensen beschuldigen God dat hij krankheid, storm, aangelijk, terug, strijd en lijden erlopen deed. Voorken wordt gezegd, wanneer God ons leven heeft, waarom is daar zoveel aanheil in deze wereld? God kan niet met bezit verzacht worden en hij verzekert ook geen. Dat aanheil en dat bezit is hier wils door een duivel is en wils door zind is en wils mensen er horten van zind zijn. Verzoend kan God niet beschuldigd worden. Wanneer God niet met bezit verzacht kan worden, waarom moest Jezus verzacht worden? Door is geen bezit en God, geen diensternis, dat is niet helemaal mogelijk. De Heer Jezus zei dit in Matthäus, dat vierde kapitel, zevende vers. Jezus zei toe aan, dat hij tot hem dievel, waar de staat het geschreven, du zalst God dem Heer niet op de proef stellen. Jezus kwam naar deze eerd als een mens, maar hij had niet een zin natuur zoals alle andere mensen hebben. Hebreeën 2, 14 en 15 zegt dit. Wilst du de dingen aan vlees en bloed aandeel ha, neem hij ook aandeel aan datzelfde, zodat hij dicht in dood dem vernichten kon, die gewalt had even in dood, dat heet de dievel, en den losmaken die dicht angst voor den dood, levenslang verskloofd werden. Wilst Jezus ook een mens weer, kon hij verstaan hoe ons dat geeft. Zo goa, wann ons verzacht wordt. Aber, wann Jezus nicht zinje kon, waarom wordt aan verzacht? In Johannes 14, 29 bij 31, ziet Jezus wat zeer interessant is. Dit is wat het zegt. En ik ha jun dat nu je zegt, eer dat passiert, dat je leven worden, wann dat passiert. Ik wou niet meer veel met jun reden, dan de weltharscher kämt en haft nust on me. Ober dat de welt weten mocht dat ik den vader leef ha, en zo als mijn vader bevolen haft, zo doe ik. Stoot op, wel wie wieder gonne. Tweemaal in Jezus zijn leven op de eerd, zegt God dat hij gans tevreden weer met Jezus. Dit is voor ons in Matthäus 3, 17, en Matthäus dat 17e kapitel, de vijfde vers, en ook een andere schrifte beschreven. De weltharscher van dem Jezus in Johannes 14 redt, is de dievel. Hij proeft Jezus weg te leiden van God zijn plan. Door wie nust van de zind, oder van de mogelijkheid te zinje en Jezus te vingen. Am wordt verzocht, zodat het kan vastgesteld worden, dat er geen zind, oder mogelijkheid te zinje
en aan wie. Dat is waarom hij onze zinde op zichzelf nemen kunnen, voor ons sterven kunnen. Aan wordt ook verzacht zo dat hij ons verstonen kan. En Johannes 1:5 zegt het dit. En dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en jullie bekend maken, dat God licht is en door is geen duisternis en aan. En dan Johannes dat 8e kapitel, de 12e vers, dan redt Jezus verder toe aan, ik zie dat licht van de wereld. Wer mij nu volgt, wordt niet aan duister gonen, aber wordt dat levenslicht hebben. Als Jezus op de proef gesteld wordt, wird dat op een boer gemaakt dat hij niet faulen kan. Met ons is dat anders, wie kan faulen? Jo en donen dat ook. 14e en 15e vers, en dat eerste kapitel. Aber in jeder ene wordt verzacht door zijn ene last, en dem dat aan weggelakt en weggetrokken wordt. En dan, wanneer de last zich gewarteld heeft, brengt hij de zin. En wanneer de zin volkomen is, brengt hij den dood. God wordt geen mens met dat bezig verzekeren, aber hij wordt dat te tijden erlauben. En wanneer God dat erlauben deed, dan wordt hij op grenzen zaten. Dit is wat hij deed als zoten hierop trubbel bracht. God zegt hoe wie zoten daarmee gonen kan. In 2 Samuel 24 en ook in 1 Kronike 21 wordt ons de geschicht vertaald van hoe doof de mensen talen deed ohne God zijn vrijheid. In 2 Samuel hebben we de geschicht van hoe mensen dat zagen. En in 1 Kronike lezen we dat zoten had doof dat toe gelakt. God erlaubt dat, aber dat we niet nog zien willen nog. En deze zaak, wir zoten schuldig, aber hij wir nicht allein dabei. Zoten speelt met doofd zijn janker. En doofd stalt zich nicht gegen zoten en de Versicherung en de zaak. Onze schrift in des Jakobusbrief geeft ons een grote waarheid dat met een mens en de Versicherung te doen heeft. God is nicht verantwoordelijk wanneer ons met het bezit verzacht wordt, wanneer hij dat ook erlauben mocht. En wanneer zoten niet verantwoordelijk voor een mens zijn zin is, wer is dan? Laat me den vers nog eenmaal lezen. Aber in jeder ene wordt verzacht, derg zijn eigen last, zo wiet. Verzacht worden is niet een zin. De zin kämpft, wanneer wie ingeven tot de Versicherung. Daar is last en de mogelijkheid voor die zin eer de Versicherung wat ons kämpft. Onze zin in natuur wel zin je, dat is voor onze menschen natuur je boet is. Nu hingen alle verzekeringen dat bezig te doen, is werkelijk de zoten. Wanneer we niet de kracht van het leven je God hebben, dan is er niets dat ons van de zin weichholen wordt. Wanneer een mens zelig geworden is, dat meent niet dat hem niet wordt verzacht worden, of dat hij niet zin je wordt. Dat verhoudt zich op wat zo'n mens deed wanneer hem verzacht wordt. We hebben al geleerd dat wanneer ons wijsheid veelt, dan zullen we God door nog vragen en hij wordt ons dat geven. Wat passiert, ob er met mensen die niet met God verbonden zijn? Nou, veel zijn in grote trouble gekomen en willen ob er daarvan loskomen. De wereld heeft allerhand verrot verdood. Zoals we voorheen geleerd hebben, Adam en Eva nemen de schuld eerst niet aan. Ze beschuldigen de anderen. Dat is wat mensen nu ook doen. Ze gaan in je Christen. Dat neemt de schuld aber nicht weg, vriend. Je wisse dokter zei het te zonen, die van aan rood willen ha, dat anderen zijn voor ihre Schwierigkeiten schuldig. Vielleicht ältere oder grootältere, oder die Tjoik, een andere, oder ze gaan God. Andere dokters geven medicijn oder pillen, zodat ze beter velen kennen. Wanneer werkelijk een krankheid is, dan is dat goed. Op een pelle worden troubles niemals helen die met het gewissen te doen hebben. Daar is geen bezit bij God. En in ieder mens zijn hoort is daar een mogelijkheid van allerhand verzind. Daar is in deze wereld allerhand gelegenheid zo'n zin te drijven. Dat helpt niet wanneer mensen anderen beschuldigen doen. Zoals een mens in zijn hoort denkt, zo is hij, zegt de schrift. Dat heeft met een mens zijn hoort te doen. De profeet Jeremia schreef dit
in Jeremia 17, 9 der Vers, dort hört es hinge lästig und schrecklich gottlos. Wer kann dort verstehen? Gott wird nicht Gott sein, wenn er nicht der Weh in Jedona hat. Menschen haben die Freiheit, Gott seine Rot anzunehmen oder dort zu verschmieden. Wenn sie dort nicht annehmen, dann ist da bloß eine andere Utwohl. Und dort ist, dass sie worden von Versiegung und Sünde abgeschluckt worden. Und ich frage dich, wo ist das mit dir in dieser Sache?

weer schrift van het in van de vertalen wel, dit weer in Afrika. Wo de mensen ganz dunkle kruise hoor hebben, ook de huid zo er dunkelbruin is. Zo is ook het water veel warmer als hier bij ons. Madugo weer een natte jongetje en hij had een grote wond omvuld. Hij had zich dan maar woeien doen en dat wol en wol niet huilen. Ze had ook niet de rechte medicijn, dat wisten ze ook. Aber wie brood gaf het zo'n dokter en hem helpen kon. Zo moest hij ermen met een stok gaan en wond hij zich vasthullen dood en hing. Hij kon niet normaal rennen zoals alle andere jongetjes. Hij kon ook niet metspelen wanneer hij verstoppertje speelde in de griepe pipa. Hij moest ermen met zijn stok in haar onhintje. Aber hij wist dat beëind niet zo er wit af. Daar waren missionaren. En daar hadden ze ook een krankenhuis. En dat ze ook goede medicijn hadden. Aber daar hadden ze maar streng verboden hand te gaan. Du weißt dat, Madugo. Wie zijn moslims. En wie gaan niet naar de christen. Van den wel wie nurst hier. Wer weet wat die nog ondoenen. Daar jeest du niet aan. Du wolltest von dem gröten Böhm du op ein Darb sollst du Bläder nehmen, du käfe und du Nopplei op deine Wund. Dann wird es auch al beter worden. Jo, dat deut hör ook. Ze vorken aus hör bloß Kunjenschen op ein Darb und holt sich die Bläder. Hör käfe de dann, leid den Nopp, aber dat hör doch so ja woi. Nu fangt er ook noch einmal Dollar unter Schwere und die Wund wird bloß gerata. Hij hing en kon de woorden meest niet meer uithullen. Op een nacht, als hij waren niet slopen kon, nam hij zich vast ver. Morgen gaat naar dat krankenhuis. Morgen gaat naar de missionaren en laat me van den helpen. Dat is me nu een deunt wat mijn ma dat hij zegt. Ik kon ze niet langer. Zo jent hij ook. Hij moest wiet gaan. Hij wil hem tijden meures lustig gaan. En nu werd ook al lood naar middag. Hij zat zich dan mal gaan en zat een beetje. Maar dan jent hij weer. Hij wilde nog de omkomen. Oja zo schermer wordt. Als hij bij het krankenhuis aankwam, kwam hem al aan je vrouw en die een. Ze bereist hem en zei, wie bist u? Het is Madugo. En het is tante Zina. Het arbeid hier en het wil die ook hier helpen. Wat hast u dan? Dan wees hij zijn kranken voet. Bij jou, dit moeten we nu eerst maar rein maken. En dan worden we dat verbinden. Zo nam hem met Nena en was zijn voet erin. O, Madugo, het loopt du moest van door je te nacht blijven. Het loopt dus een voet moet we nu een paar maanden dag verbinden. En eenmaal water en smeren. Dit wordt met allemaal nog niet gemaakt zijn. Opa, mijn mama en papa, die worden zich zorgen maken aan mij. Dan frintelt tante Zina en zei, door even brugst du die tonen je danken maken. Wie habe hier zo'n boezien heen, die kon schendlich rana. Die wordt ook hier naar die elre rana en den zei wo du bist. Jo, wurde dat doen? Jo, dat deed hij. Voets ruimt onder zien naar dem en de heen de rand de elre dat zei. Als het al schermer wordt zo ovenst, zegt Madugo op hem. Tante Zina, het heb je gehoord dat ze hier in dit krankenhuis jeder ovend neer schrift vertellen. Kon ik dat ook hier? Jo, maar dan zijn we hier ook rood met die voet, beoorbeide. En dan kost u ook gaan. Het heb je gehoord dat ik door van geld vertellen.
Tante Sina lagt und sagt, jojo, futz wird engagiert in der Schicht und von Gold ist die. Die wird ihn futz vertalen. Nun wäre sie reut, die Hütte wird schön bebungen und dort futz lang nicht so wohl mehr. Aber du gehst in eine Stube, wo all viel kranke Tänne sollten. Meist alle wäre irgendwo bebungen, dass sie irgendwo wird holen. De andere huisde, er hadde eens wat onderd. Zo de ola mok stel, en verre stund, een gans wit hoja ankel met gans blosse huid. De hield een grote boekte en een hond, en nu dat vertelt hij. En de boekte met nurs te schreven, de weer bloos verschieden voor vier zieden.

De eerste ziet wie een gans goldene. En de angeliert vertaalt. Ze uit gold wordt het een hemel zijn. En niet het Jeruzalem. Door wordt alles uit gold zijn. De goze uit gold. Dit kon Madugo zich gewoon niet verstellen. Beëind werden de goze alle uit eerd. En zo erstoffig werd het alle. En door wordt alles je lenzen. En het water wordt kristalklaar zijn. Oh, dit kon hij zich gewoon niet verstellen, wie schoon dat wordt zijn, wanneer alles je lenzen wordt. Zo vertelt

hús con gona. Da doid nuag al nish mua as a voi, en da tonta zina. Da hod am ook nog een beetje schmeer met zeeft, da thuis is thuis ook nog kon zin fud en schmeer da met. Als hij nu huis kom, verstook hij de boek te Emma. En wanneer zijn broer naar hem kwam, dan vertelt hij den van dat boek. Maar hij durfde dat niet omvoeten, dat we je zien. Een dag kwam hij Nena en zag zijn boek te weer was. Wo weer dat bloes? Hij vang aan te zitten. Op eenmaal zag hij dat zijn broer dat ontzette. Je heeft voet mijn boek te treden. Nee, dat trist uns, wie wel ook sind. Nee, dat's mind. Na, dann dol doch mit uns. Du wirst doch nur in je Schäder sein. Dole? Wo kann ich de Bukte dole? Jeder eine sieht, das sieht auch nicht. Der Bukte halt bloß wird, wenn man noch ganz haft. Dann kann man de ganz hirschisch verteilen. Na, dann dol dort eins für mit uns, dat wie jeder an Stütz zu trieren. Aber du gewollt dat nicht. Aber wenn sie am so lang prachade, nam hij de boek te. Hield het nog lang en heen, maar dan nam hij, moest de ogen te en leed het eenvoudig op een boomstam. Hij hield zijn snipsmaas eruit en snijdt het boek te twee. Nu weer het twee später. Maar ze weer er af voor, Modugo en zijn drie broeder. Dan nam hij de lijntje später nog en snijdt hij nog eenmaal ders. Nu hadden jeder van eind zijn boek te. Zo bunker de tup en houde in jidra een schoon het boekte en konne bledra. Bot wieren de broeder nu ola vreu en ze vroegen, Modugo, kom we nu ook ola in de goldenen himmel? Nee, zei Modugo, dat helpt nog bloes de boekte te hebben. Je moet te Jezus beden dat hij hun zinde vergeeft. Bloes dan te je naar dem in himmel komen en je moet hun bemeen niet meer slechte te doen. Zo deude zij dat ook. En ook zij vertelde weer van dit boek. En ook zij vertelde weer van Jezus.

dit wie dat vandoorsche Tinja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tinja-stund ook wat er dabei seine Wurst? Jeden kost du ook vriend te met hier en lode. Dann, bat im nächsten Mal, diene Irene.